Förde Radio. Förde Radio. Watten Radio. Watten Radio. Never been closer.